0: Pues sí, bueno.
1: Chismoso, dead, come much again, yeah.
0: Yeah, mae dit dan sa die het my self met die het.
1: Om dit is ook goed.
0: Ja, dan is een elefant kom by sien.
1: Of nou sien.
0: Een elefant kom by sien.
1: Dank.
0: Ja, maar die nesten dis aan.
2: Du fein sel mee.
0: Ik ga nou.
1: Dit is ook goed.
2: Ik ga. Hai hai.
1: Hai hai.